Hokinga mahara, ke taku tamari ki tanga, karikau o te riki, te mari, amuri kura papareti, hui mai te kāhui, ki te tongo o te rā, papareti.